0: AI. Dat kon bij medische gegevens komen, al zegt het bedrijf dat er geen bewijs is dat patiëntendossiers zijn ingezien. Wel zijn er misschien nog meer overheidswebsites gehackt door het AI-systeem. Dat wordt nog onderzocht. En president Xi van China is aangekomen in Amerika voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Trump heeft hem persoonlijk opgehaald op de militaire vliegbasis bij Washington. Het is bijzonder dat een Amerikaanse president dat doet. Er worden geen grote doorbraken verwacht bij het staatsbezoek. Het weer van Weer Online? Vannacht klaart het op. Het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP nieuws.
1: This is Lady Gaga.
2: Hello, I'm Calvin Harris.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
3: Hi, I'm Ed Sheeran.
4: In de hele Randstad op FM. DAB+.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De WK wielrennen in Groningen en Drenthe moet alle gemeenten in die provincies aandoen. Zo moet de hele wereld op tv zien hoe mooi onze noordelijke provincies zijn, zegt de organisatie. De wereldkampioenschappen op de weg komen in 2034 naar Noord-Nederland. De baas van Wielenbond UCI weet nu al dat het een succes wordt. Mensen van meerdere omroepen moeten kiezen wie er voor Nederland naar het Songfestival gaat, maar omroepbaas Jan Slachter ziet zichzelf niet plaatsnemen in de jury. Bij Renze zei hij dat het niks voor hem is, net zoals je hem ook geen bondscoach van het Nederlands elftal moet maken. Omroep Avro Tros komt niet in de jury. Bij een Russische aanval op Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en raakten 6 mensen gewond. Er zouden zeker 14 raketten zijn afgevuurd richting de hoofdstad van Oekraïne, waarbij meerdere delen van de stad zijn getroffen. Er zouden ook mensen vastzitten onder het puin na de raketaanval. En Ed Sheeran heeft in een week tijd 500.000 volgers verloren op Instagram. Mensen nemen het hem kwalijk dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma gooide, omdat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens de show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei later dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. Het weer van Weer Online? Vannacht klaart het op, het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

0: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette besluit pas later of hij in december naar de G20-top in Miami gaat. President Poetin kreeg ook een uitnodiging, dus Jette zou hem daar kunnen zien. Al komt Poetin nog maar zelden zijn land uit. Sinds de oorlog in Oekraïne zoeken Europese leiders bijna geen contact meer met de Russische president. Het moederbedrijf achter Facebook heeft een kritische video over hun eigen AI-brillen verwijderd. Programmamaker Roel Maalderink ging ermee langs bij het kantoor in Amsterdam en vroeg medewerkers naar hun mening. Meta zegt dat de video werd verwijderd wegens pesten en intimidatie, maar volgens Maalderink willen ze niet dat mensen de video zien. Wielrenner Bauke Mollema denkt dat zijn Groningen een mooi decor is voor de WK wielrennen over 8 jaar, dat ze samen met Drenthe organiseren. Mollema is bezig aan zijn laatste seizoen als wielrenner en doet dan dus zelf niet mee, maar hij is wel als ambassadeur verbonden aan het project en denkt mee over het parcours. En de Verenigde Staten en China verlengen hun bestand in de handelsoorlog met 2 maanden. De afspraken lopen nu tot 10 januari. Beide landen onderhandelen nog wel verder over een groter akkoord. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën komt China eerdere afspraken over landbouwproducten nog niet helemaal na. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Kiss FM News. Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Opheusden geldt vanaf vanmiddag een noodverordening. De burgemeester wil daarmee nieuwe rellen zoals vorige week voorkomen. In het gemeentehuis werd toen vergaderd over de komst van een AZC. Buiten gooiden relschoppers met vuurwerk en bekogelden ze de politie. 14 mensen werden opgepakt. Een video met kritiek op de AI-brillen van Meta is door het bedrijf verwijderd. Programmamaker Roel Maaldring ging met zo'n bril langs op het hoofdkantoor en vroeg wat mensen ervan vonden. Volgens Meta is dat pesten en intimidatie. Privacywaakhond Bits of Freedom beschuldigt ze van machtsmisbruik. Een website van de Australische overheid is gehackt door een AI-systeem van het bedrijf achter ChatGPT. Dat kwam binnen in het portaal van het zorgverzekeringssysteem, zegt de premier van Australië, die de aanval onacceptabel noemt. Het bedrijf zegt dat hun AI-modellen dingen deden die ze niet hadden zien aankomen. En het kabinet wil het aantal zwerfkatten in Nederland flink terugbrengen. Om dat voor elkaar te krijgen, moet iedereen zijn huiskat laten chippen. Die verplichting moet in 2028 ingaan. Sinds chippen bij honden verplicht is, wordt bijna 90% van de gevonden honden teruggebracht bij het baasje. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder, vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

0: geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Gelderland heeft als eerste provincie strenge regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en 3 andere natuurgebieden mogen per direct geen nieuwe veehouderijen meer komen. Om aan andere regels te voldoen krijgen boeren langer de tijd, bijvoorbeeld om hun stallen te moderniseren. Groningen en Drenthe organiseren in 2034 de WK wielrennen op de weg, werd gisteravond besloten. Ambassadeur Bauke Mollema hoopt dat het een groot volksfeest wordt, waarbij iedereen kan zien hoe mooi het noorden van ons land is. Het is de bedoeling dat het parcours door alle gemeenten van de 2 provincies gaat. Jan Slachter van Omroep Max wil niet mee beslissen wie voor Nederland naar het Songfestival moet gaan. De jury moet bestaan uit experts die de NPO bij de omroepen hoopt te vinden. Maar volgens Slachter is dat niks voor hem, net zoals je hem geen bondscoach van het Nederlands elftal moet maken, zei hij gisteravond bij Renze. En Ed Sheeran heeft in een week tijd 500.000 volgers verloren op Instagram. Mensen zijn boos dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma gooide nadat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens de show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei later dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
5: Echt op het nippertje ben ik op tijd in de studio. Zo, even mijn hoofdtelefoon op. Goedemorgen, wake up KISS. Lekker je bed uit en beginnen aan de donderdag.

Vos besluit ook altijd de koffiemachine hier bij Kiss FM. Nou, gewoon simpelweg omdat ik de eerste wil zijn die een bakje koffie neemt 's ochtends. Zodat ik zeker weet dat er ook nog koffie is. Goedemorgen, het is 6:06. Je bent bij Wake Up Kiss. En we nemen veel dingen over uit Amerika. Hè? Dat is gebleken. We hebben natuurlijk Halloween wat we overgenomen hebben. De kerstman komt ook weer uit Amerika. Maar bijna 9 op de 10 Nederlandse ouders die vinden een gender reveal party overdreven. Dat vinden wij, Nederlanders. Wij vinden het overdreven. In Amerika doen ze het altijd. En dan hebben ze een blauwe en een roze ballon. En dan de ballon waar dan confetti in zit. Dat is dan de kleur van het geslacht van het binnenkort te verwelkomen babytje op deze wereld. Maar bijna 9 op de 10 Nederlandse ouders vinden het dus overdreven, zo'n gender reveal party. Het fenomeen blijft wel populair, omdat 63% sociale druk voelt om het geslacht van de baby met de familie en vrienden te delen. En vroeger zei je gewoon, het wordt een jongetje. Telefonisch, we belden je even op en dan zei je, ja, het wordt een meisje of een jongetje. En tegenwoordig gaat dat met een feestje gepaard. Ook allemaal weer om geld te verdienen natuurlijk, hè. Volgens experts verdwijnt de gender reveal daarom niet, maar wordt die wel steeds kleiner. Het grote feest met rookbommen, ballonnen en confetti maakt plaats voor een intiem moment met alleen de ouders en hooguit 1 getuige. Een gender reveal is achterhaald, zeggen de Nederlandse ouders massaal. Ja. Ik weet niet, ik heb dat nog nooit meegemaakt, zeg ik heel eerlijk. Maar nu moet ik ook wel zeggen dat ik in een leeftijdsfase zit waarbij er maar weinig kinderen geboren worden. Ik heb ook eigenlijk alleen maar oudere mensen om me heen. Ik heb heel weinig jonge mensen om me heen, dus er is heel weinig nageslacht in mijn omgeving. Dus ik maak het ook niet zo heel erg mee. Dus ik kan er ook niet goed over meepraten. Maar feit is natuurlijk wel dat we heel veel dingen overnemen uit de andere landen, dus ook Amerika. En ook de muziek, en dat is wel fijn hoor. Want Amerikaanse muziek is toch best wel oké. Ik denk dat wij voor 80% Amerikaanse producties draaien hier bij Kiss FM. De reden is natuurlijk omdat ze zo vet en zo dik zijn, hè? Zoals The Weeknd.

het nieuws. Lionel Richie die heeft een ingreep ondergaan. Hij had een hartritmestoornis. De ingreep is goed verlopen. Dat bevestigt een woordvoerder van de 77-jarige Amerikaanse zanger. Richie die onderging volgens de entertainment site een ablatie. En daarbij worden littekentjes in het hart gemaakt met elektrische signalen die het hartritme verstoren te blokkeren. Dat staat hier fout. Dat is niet de procedure. Het gaat erom dat de signalen die het hartritme verstoren, die worden nu geblokkeerd. En dat is ablatie inderdaad. Ja, de komende 3 concerten van Richie met Earth, Wind & Fire zijn daarom ook voorlopig geschrapt. Taylor Swift ook nieuws over haar, want ze kondigt namelijk een nieuw nummer uit onlangs. Patient Zero komt morgen uit, haar nieuwe single. Het is ook haar eerste nummer sinds haar huwelijk. En Tom Cruise die wil ook dolgraag iets met Taylor Swift doen. Bij de première van zijn nieuwe film Digger zei Cruise dat het hem amazing lijkt om met Taylor Swift te werken. Bijvoorbeeld dat hij een rolletje krijgt in een videoclip of zo. Oké. Ja, en dit is dan ook wel weer zoiets dat je denkt, slordig. Simon Cowell, die ken je wel, hè? America's Got Talent, dat presenteert hij. Cowell die heeft alleen de live finale gemist. Hij is ook tijdens de finale van seizoen 21 afwezig. Dat heeft te maken met een rugoperatie. Ja, we zitten wel vandaag een beetje in de ziekenboeg, hè? Dus ik hoop dat het vandaag allemaal goed met je gaat en blijft gaan. Want als we afgaan op de showbiz en entertainment,

Your Hit Music Station, Kiss FM, Wake Up Kiss. Sluierwolken, die kunnen we in de eerste periode zien vandaag. Daarna komt er veel ruimte voor de zon. De temperatuur is deze ochtend nog slechts 14 graden. Later vanmiddag komt het zonnetje wat heftiger tevoorschijn. En dan gaat het

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.

0: Kiss FM, Wake Up Kiss, Harry Styles, American Girls, donderdagmorgen.
1: Mamma mia.
0: De meest bizarre en opmerkelijke berichten elke dag zo rond 7:15. De Mamma Mia berichten. Berichten waar je toch echt eventjes van staat te kijken van zou dit nou wel allemaal kloppen. We hebben het al gehad over dat mysterieuze object wat gezien zou zijn als een UFO in Teheran, boven Teheran. Ik weet niet of je de beelden gekeken hebt. Een raar lichtgevend object boven Teheran leek er te hangen. Ik heb het er gisteren over gehad, maar vandaag is bekend geworden dat het Amerikaanse

Ander bijzonder nieuws is het volgende. Want in India ontstond een flinke verkeersopstopping tijdens een safari. Er was namelijk een tijger die was midden op de weg gaan liggen en besloot een dutje te doen. De toeristen moesten urenlang wachten en konden weinig doen tegen deze tijger. Want de tijger is hartstikke groot en had duidelijk geen haast en versperde dus de weg. Dat is ook leuk, hè? Mooi altijd. Die dieren hebben altijd een eigen wil en luisteren niet naar mensen. En dat is misschien wel goed ook, hè? Nou, nu we het toch over dieren hebben, aan de westkust van de Verenigde Staten zijn voor het eerst schildpad-eieren gevonden van een tropische soort die daar normaal niet voorkomen. Wetenschappers die koppelen de verschuiving van tropische eieren naar het noorden onder meer aan klimaatverandering. Ja, daar gaan we weer. Klimaatverandering. Huh? Ja, je kan natuurlijk ook gewoon zeggen dat de schildpadden geïmigreerd zijn daar naartoe. Hè? Dat ze gewoon eventjes een ander optrekje hebben gekozen. Dat gebeurt tegenwoordig ook in Nederland natuurlijk.

13 voor 7, je bent bij Kiss FM. Als je om 7 uur op je werk moet zijn, heel veel sterkte. Ik zal je handje vasthouden terwijl jij het stuur vasthoudt. Zet de radio maar hard. Ook Bruno Mars vindt dat een heel goed idee om de radio keihard te zetten terwijl hij een moppie zingt On My Soul hier bij Wake Up Kiss FM.

0: 7 minuten voor 7. Goedemorgen, Wake Up Kiss. Heb jij je wel eens ziek gemeld op je werk, terwijl dat eigenlijk een leugentje was? Dat je eigenlijk helemaal niet ziek was? Heb je gewoon gespijbeld? Nou, het kan je soms wel heel duur komen te staan. Dan kan je soms zelfs je baan kosten. Daar straks naar 7 uur meer over. En deze man staat nog gewoon op onze playlist.
1: Kiss FM. Give it up for Ed Sheeran!
2: You see it?

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you. Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: KissFM News. Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Vrouwelijke Tweede Kamerleden komen samen met een plan tegen deepfake pornovideo's. Ook van politici circuleren zulke filmpjes op internet waarbij iemands hoofd op dat van een pornoactrice is geplakt. De Kamerleden willen onder andere een meldpunt waarop slachtoffers meteen aangifte kunnen doen. Baasjes van honden die vaak bijten moeten verplicht op cursus, zoals het aan staatssecretaris Erkens ligt. Voor welke rassen dat precies gaat gelden, moet u nog uitzoeken. Tot die tijd komt er vanaf volgend jaar een vrijwillige theoriecursus. Op die manier hoopt hij dat baasjes in ieder geval de basiskennis over een hond hebben. Gelderland heeft een flink pakket aan maatregelen aangenomen dat de provincie van het stikstofslot moet halen. Zeker rondom kwetsbare natuurgebieden moeten boeren aan strenge regels voldoen, zoals een verbod op kunstmest. Daar krijgen ze nog wel een paar jaar de tijd voor en ze kunnen subsidies krijgen voor aanpassingen. En blije reacties in het noorden van ons land. Op een internationaal wielercongres is bekendgemaakt dat Groningen en Drenthe de WK wielrennen mogen organiseren. Het duurt nog wel even, het gaat om de WK van 2034. Ambassadeur Bauke Mollema zegt dat het een droom is die uitkomt. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
5: Niemand wil zijn carrière te danken hebben aan zijn ouders. En dat geldt ook voor de volgende artiest. Die wordt er namelijk wel van beschuldigd. Die wordt een Nepo-baby genoemd.

Calvin Harris, Jesse, Wake Up Kiss. Elke dag tussen 6 en 9 ben ik hier. Mijn naam is Stefan en we maken er weer de beste dag van de week. Elke dag doen we dat. Het perfecte begin van de dag. Stefan in de morgen, Wake Up Kiss. Gisteren had ik een gesprekje zoals elke dag met Ferry Omers, zo vlak voor het einde van het programma. En toen hadden we het over ziek worden en ziek melden en dergelijke. En Ferry was gewoon echt hartstikke ziek, maar stond er wel gewoon. Ja, je kunt ook gewoon doen zoals een medewerker van een makelaarskantoor in Tilburg die op staande voet ontslagen werd omdat ze tijdens haar ziekmelding meedeed aan een Hyrox-wedstrijd. En ik weet niet of je weet wat Hyrox is. Dat is niet zomaar een marathon lopen. Dat is een marathon lopen met allerlei oefeningen erbij. Het is echt een potpourri van allerlei disciplines bij elkaar. Het is heel zwaar. Maar ze had zich ziek gemeld, want ze had de ziekte van Pfeiffer. En ze zou zelfs bij een kleine inspanning al volledig uitgeput raken. Maar toch was ze in Mechelen aan de start van die Hyrox-wedstrijd. Nou, haar werkgever heeft die mee geconfronteerd. En toen wees de vrouw erop dat sporten gezond is. Alleen het was volgens de rechter niet voldoende om het vertrouwen te herstellen. De rechter gaat dan ook niet over de vraag of iemand met de ziekte van Pfeiffer mag sporten, maar meer over de vraag of je je werkgever kunt vertellen dat je uitgeput bent en vervolgens vrijwillig aan een wedstrijd gaat meedoen. Ja, daar zit wel wat in, toch? Ja, daar zit zeker wat in. Nou, nu is het dus zo dat de zaak opgelost wordt met allerlei schadevergoedingen die over en weer betaald worden. Achterstallig loon en vakantiegeld moet de werkgever betalen. En de vrouw die moet dan weer een schadevergoeding betalen aan de werkgever. Nou, gedoe allemaal. Het is allemaal opgelost. Maar toch is het wel weinig geloofwaardig, hè, dat je zegt dat je weinig energie hebt en dat werken dus niet lukt. Maar dat je gelukkig nog wel even 8 kilometer kan gaan hardlopen.

0: Stella Lefty. On a train to Boston. Hopelijk dat ze op tijd thuis is voor kerst. Dan kan ze daar ook een kerstliedje over maken. Wham heeft dat geen windeieren gelegd.
1: Entertainment Today.
0: Nou, dat is hetzelfde thema ongeveer. Goedemorgen, het is 17 na 7. Het is donderdag de 24e. Het laatste Showbiz Entertainment nieuws hoor je altijd rond dit moment. Bij Kiss FM Wake Up Kiss. Lionel Richie, heb ik het daar al over gehad met je? Lionel Richie ken je wel, hè? 77 jaar, dat is echt een gigantische wereldster. En die moest onlangs een optreden afbreken omdat het niet zo goed met hem ging. En we hebben weken in het duister getast. Wat zou er nou toch met Lionel aan de hand zijn geweest? Nou, er was iets met zijn hart, hartritmestoornis. En dat is nu verholpen. Hij heeft een ablatie gekregen. En dat betekent dus niet dat je hele borstkast opengehaald wordt. Het is gewoon een soort staafje wat naar binnen gebracht wordt. Ja, en dan wordt er als het ware een soort blokkade wordt er opgeheven. Dat kan van alles zijn. Het kan ook een tumor zijn, bijvoorbeeld nieuwe techniek. En dat heeft hem geholpen. Dus het gaat weer goed met Lionel. Ik weet niet of we hem binnenkort nog gaan zien op het podium. Want ik denk toch dat hij het advies krijgt van de cardioloog om het heel rustig aan te gaan doen. Maar ja, hij is in ieder geval nu wel van zijn kwaaltje af. Dus dat is mooi, hè? Somber ken je ook, hè? Somber, de zanger die we zo vaak draaien. Sterker nog, we hebben hem net nog gedraaid als eerste na 7 uur. Ja, die is een beetje kwaad op de mensheid. Want hij vindt het ongelooflijk absurd dat verschillende mensen hem een nepo-baby noemen. Van nepotisme, je kent dat wel, wordt vaak in de politiek zo gedaan, hè? Ja, er zitten heel veel nepotisten zitten daarin. Mensen die elkaar van alles toeschuiven, hè? De baantjescarousel, zoals Thierry Baudet het altijd zegt. Hij zegt, ja, weet je wat het is? Mijn ouders zijn actief in de muziek. En er zijn heel veel mensen die zeggen van, ja, je bent geholpen aan je muziekcarrière dankzij je ouders. Dat is helemaal niet waar, zegt hij, want ik brak namelijk door op mijn 17e. En ik scoorde later een internationale hit en ook een debuutalbum wat heel goed verkocht.

Ik denk dat die het wel goed kan vinden met Somber. Hè. Ze hebben een gemeenschappelijke grond, hebben ze. Common ground. Ja, en dan het Eurovisie Songfestival. Want Nederland doet volgend jaar op een nieuwe manier mee aan het Eurovisie Songfestival. De NOS die gaat de uitzendingen namelijk verzorgen. En ook het commentaar. Terwijl een commissie van omroepmedewerkers gaat bepalen welke artiest namens Nederland naar Bulgarije gaat. Ja, en daarmee wordt dus de uitzending en de Nederlandse inzending voor het eerst sinds jaren van elkaar losgekoppeld. De NOS zendt de halve finale en de finale uit op NPO 1 en moet daarbij zo neutraal mogelijk blijven. En de kosten die worden betaald uit een gezamenlijk NPO-budget. Het Songfestival vindt plaats in Burgas met de finale op 15 mei. En ik denk echt werkelijk waar dat niemand ene moer kan interesseren op welke omroep het uitgezonden wordt. Mensen willen dit gewoon zien. Ja, heel veel mensen, ook in mijn omgeving, die zijn helemaal Songfestival-minded. Ja, ik zelf niet zo heel erg hoor, maar ja, ik vind het ook wel leuk af en toe natuurlijk. Maar het is nou niet dat ik daarvoor thuis blijf of zo. Maar zoveel mensen doe je er een plezier mee. Dus toch heel erg blij dat het Eurovisie Songfestival gewoon uitgezonden gaat worden.

Ook van dit soort beukertjes uit het verleden. Axwell en Ingrosso, Kiss FM. Vandaag eerst sluierwolken, later stapelwolken. Daarna breekt de bewolking open, komt de zon tevoorschijn en wordt het ongeveer een graad of 17 tot 19.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? Incontro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
2: Wat ga jij morgen doen? Wielen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Diana Spyro, Wake Up Kiss. De 24e september.
1: Welke influencer is dit?
0: Ik heb er weer even een in de spotlight gezet.
1: Welke influencer is dit?
0: En het fragment, dat hoor je nu.
1: Welke influencer is dit?
2: Weet je wat ik het allerkutste vind aan homo-acceptatie? Dat is het hele woord zelf. Het suggereert namelijk alsof wij iets te accepteren hebben. Alsof je zou kunnen zeggen, ja, dat jij als man op mannen valt, dat accepteer ik niet. Hoe weird is dat? Kiss
0: FM. Weet jij toevallig wie dit is? We hebben namelijk niet altijd grote influencers met hordes aan volgers. Nee, ook wel eens de kleinere. En vandaag hebben we zo'n kleine influencer. Ja, zo noem ik het maar even. Weet je toevallig de naam? Overigens iemand die een heel goed punt maakt. Hè? Want wat hebben wij nou te accepteren als het gaat om het leven van een ander? Je bent vrij, dus leef je leven lekker zoals je dat wil. Dat is een heel goed statement. Overigens, maar wie is dit? Wellicht dat je benieuwd bent geworden, dat je denkt van nou, die moet ik ook gaan volgen, want die wijsheden, dat mis ik een beetje in mijn leven. Je krijgt binnen nu en een paar tracks krijg je het antwoord en is het goed? Ja, dan gaat er een wereld voor je open hoor.

0: Michel Telo. Het is weer even zomer bij Kiss FM. Ik heb er lang op gewacht, maar eindelijk, het is weer zomer op de radio. Michel Telo dus, hier bij Kiss FM. En ben jij onze social media kenner?
1: Welke influencer is dit?
0: Want ik heb er namelijk weer een gevonden, een leuke.
1: Welke influencer is dit?
0: En die man staat vandaag in de spotlight.
1: Welke influencer is dit?
2: Weet je wat ik het allerkutste vind aan homo-acceptatie?
0: Nou.
2: Dat is het hele woord zelf.
0: Mm-hmm.
2: Het suggereert namelijk alsof wij iets te accepteren hebben.
0: Ja,
2: alsof
0: ja.
2: Je zou kunnen zeggen... Ja, dat jij als man op mannen valt, dat accepteer ik niet. Hoe weird is dat?
0: In het licht van we leven in vrijheid... is dat inderdaad een goed punt wat je maakt. Wat hebben wij te accepteren van iemand anders? Leef je leven zoals jij dat wil. Maar daar gaat het nu even niet om. Het gaat om welke social media influencer was dit. Ben jij vandaag, donderdag de 24e, die social media kenner? Nou, dan heb ik goed nieuws, want dan ga ik een staande ovatie voor je geven. Dat sowieso natuurlijk. Maar wie is het eigenlijk? Zijn naam is Rick Blokland. Wel eens van gehoord? Misschien onbekend, maar ik zeg al, de kleine influencers doen we ook. Applaus voor jou, jij bent onze social media kenner als je dat goed had. En morgen rond hetzelfde tijdstip, dan hebben we natuurlijk weer een nieuwe social media influencer die we even in de spotlight zetten. Dus dat gaat ook morgen weer leuk worden, zo rond 7:45 hier bij de ochtendshow, die je het beste begin

Wake Up Kiss, Stefan hier. 7 voor 8 alweer. Zometeen naar achter. Dan praten we even over jezelf ziek melden op je werk bij je werkgever. En wat daar allemaal fout kan gaan. Er zijn behoorlijk wat dingen die je fout kan doen als je jezelf ziek meldt. Nou, daar straks meer over. Wie weet behoed ik je wel voor iets. Dit is Niall Horan.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Fortnite worden kinderen onder druk gezet om aankopen te doen, dat zegt de Nederlandse Consumentenstichting, en daarom bereiden ze een massaclaim voor tegen de makers van het computerspel. Tijdens het gamen zou bijvoorbeeld een aftelklok te zien zijn, waardoor het lijkt alsof een aanbieding bijna stopt, terwijl dat niet zo is. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden komen samen in actie tegen deepfake pornofilmpjes die online rondgaan. Zelfs zijn ze ook te zien in die video's waarbij hun gezicht met behulp van AI op een pornoactrice is gemonteerd. De Kamerleden willen dat slachtoffers makkelijker aangifte kunnen doen en dat sites met deepfake porno offline worden gehaald. Een ravage in Lelystad. Daar was vannacht een explosie bij een huis en daarna ontstond brand. Die verspreidde zich snel en het huis is nu voor een groot deel verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Bij de explosie en brand in Lelystad raakte niemand gewond. En de deuren van het Witte Huis gaan weer open voor journalisten van CNN, MSNBC en Politico. President Trump weigerde hen nog toegang te geven omdat ze volgens hem nepnieuws en verzinsels verspreiden. Een rechter blokkeert dat verbod nu omdat het ingaat tegen de grondwet. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app. Stefan Brouw.
4: Een ontzettend lekkere ochtend gewenst en dat gaat het ook wel worden hoor. Het gaat steeds beter weer worden.

waarin we tegenwoordig leven. Er wordt ons heel veel angst ingeboezemd, hè? Via allerlei kanalen, via de overheid, via de media. Pas op dit. Zorg ervoor dat je voor 8 dagen rantsoen in huis hebt. Want stel je voor dat er wat gebeurt. We worden aan alle kanten worden we bang gemaakt. Ja, daar doen wij natuurlijk niet aan mee. Want dit is Kiss FM, het meest optimistische radiostation van Nederland. En we proberen je ook een beetje te behoeden voor dingen. Zoals wat een medewerker van een makelaarskantoor in Tilburg is gebeurd. Deze dame deed namelijk mee aan een High Rocks wedstrijd. Terwijl ze ziek gemeld was. De vrouw die had zich ziek gemeld vanwege de ziekte van vijver. En geloof mij, ik had het zelf ook gehad 1 jaar of 20 geleden. Ja, ik had het echt een paar maanden lang. Dat ik echt helemaal niks kon. Het is echt een vreselijke rotziekte. Uiteindelijk verdwijnt het weer vanzelf uit je lichaam. Maar zij was dus ziek gemeld. Was dus naar die wedstrijd toegegaan. En ze had tegen de baas gezegd. Toen de baas haar om een verklaring vroeg. Ja, weet je, sporten is goed voor je. Dus daarom heb ik eraan meegedaan. Maar ja, hij zei op zijn beurt weer. Jij hebt gezegd dat zelfs kleine inspanningen je volledig zou uitputten. Dit hele geval is voor de rechter gekomen. En de rechter heeft de werkgever in het gelijk gesteld. En er moet dus ook een schadevergoeding betaald worden. Nu kreeg de vrouw gelukkig ook nog wat achterstallig loon. Dus

Als je je dus ziek meldt, ga dan dus niet meedoen aan zo'n wedstrijd. Of zorg er in ieder geval voor dat je het op een grote afstand doet. Dat je dat gewoon in Thailand of zo doet. Want andersom kan het soms ook wel eens werken. Niet dat de werknemer dan ineens gesnapt wordt, maar dat je de werkgever ineens snapt. Ik had het laatst op een vlucht. Ik was even naar een vakantiebestemming toe ergens in Spanje. En ik zat in het vliegtuig met de grote baas van Kiss FM. Ja, en die man die was dus ook ziek gemeld. Ik ga niet zeggen wie het is. Het is de grote baas van Kiss FM. Hij zat in het vliegtuig, ik zat naast hem. En hij voelde zich heel erg opgelaten. Maar ik kan je wel één ding zeggen. Sindsdien heb ik nooit meer problemen gehad met salarisonderhandelingen.

0: De fans zitten al te wachten, want er komt een nieuwe single uit van deze dame, Taylor Swift. Zero Patient heet die. Morgen zal dat zijn. En zodra die hier is, bij Kiss gaan we hem ook draaien. Ik weet het zeker.
1: Entertainment Today.
0: Ander entertainment nieuws. Hier bij Kiss FM, 16 na 8, is het nieuws over Somber. We kennen hem wel, we draaien hem regelmatig hier, Somber. Hij is 21 jaar en verschillende mensen die noemen hem een Nepo-baby. Van nepotisme, je kent dat wel. Dat je geholpen bent om aan je carrière te komen. Hij vindt het ongelooflijk absurd. De beschuldigingen gaan naar vooral zijn ouders, want die zouden actief zijn in de muziek. Maar ook in de HIV- en AIDS-preventie en zouden een netwerk hebben. Maar volgens de 21-jarige Somber hebben zij hem niet geholpen aan zijn muziekcarrière. Ik kan het niet geloven dat ik mezelf moet gaan verdedigen, zegt hij. Ik ben namelijk al zo lang met muziek bezig. Met mijn debuutalbum bereikte ik bijvoorbeeld al de 14e plaats in de Amerikaanse hitlijsten. Ja, en daar heb ik echt geen hulp van mijn ouders bij gehad, zegt de Somber. En volgens Somber kunnen ouders bovendien niet bepalen of muziek aanslaat bij het publiek. Overigens kun je Somber zelf even bekijken. Volgend jaar staat hij namelijk 2 keer in de Ziggo Dome. Nou, we doen mee aan het Eurovisie Songfestival in 2027, maar wel op een nieuwe manier. De NOS verzorgt namelijk de uitzendingen en het commentaar, terwijl een commissie van omroepmedewerkers bepaalt welke artiest namens Nederland naar Bulgarije gaat. En daarmee wordt de uitzending en de Nederlandse inzending voor het eerst sinds jaren van elkaar losgekoppeld. De NOS zendt de halve finales en de finale uit op NPO 1 en moet daarbij zo neutraal mogelijk blijven. De kosten worden bepaald en betaald uit een gezamenlijke NPO-pot. Het Songfestival vindt dus plaats in Burgas en de finale is op 15 mei 2027. Ben jij een beetje een Songfestival-liefhebber? Ik heb wel heel veel vrienden die daarvan houden. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik het altijd ik vind de voorpret eigenlijk het leukste altijd van het Songfestival. En met name alle hectiek rond de inzendingen, zoals dit wat je nu weer hoort. Goedemorgen.

0: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Start de motor! De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

Nederlandse radio. En daarom vind ik het ook zo fijn dat je luistert. En vertel het ook aan iedereen, aan al je vrienden en al je collega's, dat dit de nieuwe Kid in Town is. Het jongste radiostation van Nederland, Kiss FM. Met ook bijvoorbeeld de Kiss Facts. Dat hebben we elke dag zo rond dit moment. Dan heb ik het even over een wetenschappelijk onderzocht feit. Althans, dat gaan we zelf doen. We gaan het zelf even onderzoeken of het allemaal wel klopt. Want heel vaak worden de beweringen gedaan. Zoals ook de bewering die ik laatst weer hoorde. Ik hoorde iemand tijdens een podcast zeggen dat heel veel HBO-afgestudeerden in Nederland regelmatig AI, Artificial Intelligence, gebruiken in hun werk. Nou, is dit ook echt zo? Of doen de scholen, de HBO-scholen, daar juist van alles aan?

Aankomend weekend hebben we een prachtig weekend nog even doorbijten. Calvin Harris en Jazzy en Satisfy. Bij Wake Up Kiss, de vernieuwde ochtendshow van Nederland, waar iedereen aan luistert, die je niet mag missen. En we hebben ook elke dag een Kiss Fact. Nu kwam mij ter oren in een podcast dat heel veel hbo-studenten om af te studeren bijvoorbeeld artificial intelligence gebruiken. Maar is dat ook echt waar? Nou, ik heb een rapport voor me liggen. Dat is gisteren is dat uitgekomen van een Maastrichts onderzoeksbureau, ROA. En die hebben gekeken naar wat de hbo'ers doen. In de gezondheidszorg gebruiken ze artificial intelligence het minst. Maar bijvoorbeeld bij economieopleidingen, daar gebruikt men het meest. En de afgestudeerden die gebruiken AI voornamelijk voor het opstellen van teksten en het genereren van ideeën. En slechts 28% van de respondenten zegt dat hun werk veranderd is door AI. Dus het wordt op grote schaal gebruikt, artificial intelligence. En dan vraag ik me toch af als je dan zo meteen gaat werken. Want in mijn tijd was er helemaal geen artificial intelligence. Kwam die intelligentie echt uit de grijze massa in de bovenkamer. Maar krijg je daar dan ook zo meteen bij een werkgever last van? Dat die werkgever zegt van ja, dit wat je nu weer gemaakt hebt, dit is AI, dat kan ik zo zien. Hè? Want wij hebben namelijk ook van die mensen hier binnen dit bedrijf rondlopen die heel veel AI gebruiken. En ik krijg dan ook wel eens van die onderzoekjes doorgestuurd. Dan denk ik, nou leuk, dat heeft ChatGPT weer goed bedacht allemaal. Wake Up Kiss, de Kiss FM ochtendshow zonder AI, maar wel met Shaboozie.

0: Want voor je het weet hoor je weer een nieuwe. Een hete beuker zoals zometeen Noah Kahan. En Stick Season Noah Kahan. Wat betekent Stick Season eigenlijk? Ferry, weet jij dat?
1: Ja, Stick Season is volgens mij de periode tussen de herfst en de winter.
0: Ah.
1: Wanneer de blaadjes een beetje op de bomen zijn gevallen. Maar niet echt meer herfstig is.
0: Oké. Okay.
1: Maar ook net niet winter met sneeuw. Weet je, een beetje ertussenin. Echt dat grauwe, grijze januari weer.
0: Ja, dat
1: is volgens mij Stick Season.
0: Dat is een beetje het moment dat de kerstboom weer weg is. Dat hij of in de compost ligt of dat hij weer in de verpakking zit. Terug naar de zolder. En dat je eigenlijk denkt, ja, nog een paar maanden dan is het zomervakantie. Maar wat moet ik nu eigenlijk met mijn leven aan? Ik snap het wel. Hey Ferry, ben je ook een beetje gevoelig voor de kou? Kan je goed tegen de kou? Hou je ervan of niet?
1: Nee, ik vind kou helemaal niet erg. Sterker nog, ik hou echt enorm van de herfst. Winter eigenlijk ook. Maar niet te winter. Als in, als ik iets moet doen of zo. Ik moet ergens heen. Wil ik niet met de auto of met de trein of lopend door de sneeuw
0: gaan. Je wil er geen last van hebben.
1: Begin dit jaar is natuurlijk een hel. Ja. Maar voor de rest, nee, ik vind die koude maanden heerlijk. Lekker vroeg thuis. S'avonds om 5 uur al donker.
0: Ja.
1: En dan met lekker stoofvleesje, soep. Heerlijk. Maakt me gek.
0: Ik weet zeker dat er heel veel mensen nu in de auto zitten en denken, ja, die Ferry heeft makkelijk lullen. Die wil wel de lusten en niet de lasten van de winter, weet je wel. Maar ik hou helemaal niet van de winter. Ja, goed, over dat eten gesproken. Kijk, wat mij betreft hebben we gewoon een hele uitzending gewijd aan het eten. Want ik hou van eten gewoon.
1: Ja, sorry.
0: Nee.
1: Is het te vroeg om het nu over eten te hebben?
0: Nee, helemaal niet. Je hoeft geen sorry te zeggen. Het is fantastisch dat je het erover hebt. Ik hou zo ontzettend van eten, maar daar hebben we het helemaal niet over gehad. We hebben daar nog maanden en jaren de tijd voor om het daar nog eens een keer over te gaan hebben, Ferry. Dus daar gaan we het lekker over eten hebben. Succes zometeen met de show.
1: Dankjewel.
0: Ja, en dit is dan die plaat waar ik het over had. Stick Season, Noah Kahan, Kiss FM. As you

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Wat ga jij morgen doen?
6: Zullen in de achtbaan?
5: Aapjes kijken in de dierentuin?
6: Of lekker ontspannen in de sauna?
5: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Nieuws. Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn de afgelopen maanden flink meer verkeersovertreders betrapt. Vergeleken met een jaar geleden steeg het aantal boetes voor het vasthouden van de telefoon bijvoorbeeld met meer dan de helft. Ook reden automobilisten vaker te hard of door rood. De stijging komt vooral doordat de politie gebruik maakt van slimme camera's langs de weg. Jongeren die geld hebben uitgegeven in het computerspel Fortnite moeten dat terugkrijgen, plus een schadevergoeding, vindt de Nederlandse Consumentenstichting. Ze werken aan een massaclaim tegen de makers van de game omdat in het spel misleidende timers en teksten te zien zouden zijn. De claim kan oplopen tot ruim 100 miljoen euro. Er moet meer hulp komen voor mensen van wie deepfake seksfilmpjes rondgaan op internet. Het is een oproep van 15 vrouwelijke Kamerleden die zelf ook slachtoffer zijn van nepbeelden. Ze willen dat sites met deepfake porno meteen offline worden gehaald en dat er een meldpunt komt. Bijna de hele Tweede Kamer is het daarmee eens. En Oranje speelt vanavond in de Nations League tegen Duitsland en 3 spelers komen sowieso niet in actie. Het zijn Zegiel, Taylor en Timber. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft voor deze interlandbreak 26 spelers opgeroepen. De wedstrijdselectie mag bestaan uit maximaal 23 man. Dus zet Xavi 3 spelers op de tribune. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
8: Hey, goedemorgen en welkom. Muziek van Zara Larsson zometeen. Ook de one and only Bruno Mars komt eraan. Naar Temper City en Self-Aware.

authentiek. Ook gewoon echt, weet je wel. Niet zo'n gemaakt poppetje. Komt ook uit Zweden, weet je wel. Dan krijg je dat natuurlijk ook een beetje. Beetje die Zweedse nuchterheid. En, ik vond het wel een mooi verhaal. De beste mevrouw is groot fan van muziek van de Rolling Stones. Weet je wel, die muziek waar je vader altijd naar luistert. Dat heeft zij aan in de auto. Oké. Nou, wij luisteren gewoon naar Zara. En nu naar Bruno Mars en Atjes Dwight.

Elton John. Hold me closer gaat wat minder met Elton John de laatste tijd. Het grootste deel van zijn gezichtsvermogen is verloren door een heftige ooginfectie. Ach, arme Elton John. Ik vind dat toch wel een beetje zielig, hoor. Ik bedoel, als je hem voorbij ziet komen op TikTok of op Instagram of zo met van die filmpjes, is dat zo'n ongelooflijk lieve man, weet je wel. Je gunt hem echt het eeuwige leven. Maar ja, ik denk dat hij ook wel kan leven, hè, eeuwig met het geld dat hij heeft. En over geld gesproken, Britney Spears. Dus hold me closer bij Kiss FM met zometeen Imagine Dragons. En dit is Cat's Eye.

0: Ibarreksha, New Religion, Kiss FM met zometeen Morgan Wallen, Stella Lefty en ook Shakira.
1: Gevonden.
2: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica. We share the best with you.

0: Morgan Wallen, Love Somebody, Kiss FM gaat wat minder met hem de laatste tijd. Doordat hij wat alcoholproblemen heeft. Hij is, nou laat ik het zo zeggen, meer niet nuchter dan wel. En daarom moet hij ook richting het educatiecentrum over drankmisbruik en zo. Dus ja, geen groot feest in huizen. Morgan Wallen, Jordan bij Kiss FM met Samper zometeen. Ik wil je eerst graag voorstellen aan nieuwe muziek van Marshmello.
1: Kiss FM.
2: Kiss, new music.
0: Another Drink. Nou, niet voor Morgan Wallen in elk geval. Bye.

Weet je wat een rider is? Een rider is een soort van wensenlijstje van een artiest als hij ergens op gaat treden. De Kid LAROI heeft ook zo'n rider, zo'n wensenlijstje opgesteld voor waar hij ook gaat optreden. En hij beweert dat hij elke keer dat hij ergens gaat optreden een ballenbak eist. Dat is gewoon zijn standaard. Dus backstage moet een ballenbak aanwezig zijn, zodat hij daar lekker kan in vertoeven voordat hij een concert gaat geven. Kid LAROI hoorde je. En stay bij Kiss FM. Nou, in de ballenbak of niet, we zijn er voor je met Taylor Swift.

Kiss FM, your hit music station. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Afgelopen zomer vielen er flink meer verkeersboetes op de mat. Vaak voor te hoge snelheid, rood licht en een telefoon in de hand. Vooral telefoongebruikers werden vaker betrapt. Dat aantal overtredingen steeg met ruim 56%. Dat komt vooral door slimme camera's. Bedrijven in ons land moeten snel meer doen aan hun cyberbeveiliging, waarschuwen allerlei organisaties, waaronder de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Ze zeggen dat hackers steeds vaker AI gebruiken. Daarmee kunnen ze nog makkelijker systemen platleggen of phishingmails sturen en zo dus gevoelige informatie stelen. Op de A4 bij het Brabantse Steenbergen is een man van 74 overleden bij een verkeersongeluk. Volgens de politie lijkt het erop dat een auto achterop een vrachtwagen is gebotst. De vrachtwagen week vervolgens uit naar de vluchtstrook. Op dat moment botste een andere auto achterop de vrachtwagen. Het slachtoffer zat in de tweede auto. En de extreme hitte van afgelopen zomer kost ons in Europa een hoop geld. Een grote Duitse verzekeraar heeft uitgerekend dat de Europese economie 113 miljard euro misloopt. Dat komt doordat mensen op hete dagen langere pauzes nemen of zelfs helemaal niet aan het werk zijn. De grootste hitteschade wordt geleden in Italië. Het weer van Weer Online. In heel het land scheen de zon met hier en daar wat stapelwolken. Temperatuur ligt tussen de 15 en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
4: Mensen, meteen een Ferry's feitje van de dag. Een feitje waar je toch echt daadwerkelijk slimmer van wordt elke dag als je luistert. Maar KISS. Ook Meghan Trainor komt eraan naar Damiano David.

Megan Trainor. All About That Bass bij Kiss FM. Mijn naam is Ferry Omen. Goedemorgen. Is het al te vroeg om te zeggen langzaam richting het weekend? Leuk, toch leuk. Eva Max en Matteo Marshmallow komt eraan. En Ferry's feitje van de dag. Elke werkdag tussen 10:30 en 10:30. Een klein feitje voor de werkdag. Om je, ja, leer je toch weer wat bij over wetenschap, over de mensheid, over gezondheid. Kan van alles zijn. Vandaag antwoord op de vraag hoeveel procent van de Nederlandse volwassenen rookt. Dus hoeveel procent van de Nederlandse volwassenen rookt? Ik heb het idee dat dat nog best wel veel is, maar is dat ook daadwerkelijk zo? Nou, het antwoord krijg je dus zometeen, ook zoals beloofd. Dus Eva Max naar Harry Styles nu bij Kiss FM American Girls.

Ferries feitje van de dag. Elke werkdag tussen 10 en 11:30. Een klein feitje waar je toch alweer hopelijk iets slimmer van wordt. Met vandaag antwoord op de vraag. Hoeveel procent van de Nederlanders rookt? Hoeveel procent van de Nederlanders rookt? Dat is 18%. 18% van de Nederlanders rookt regelmatig. En dat is minimaal 1 keer per dag een sigaret. Dus 18% van de Nederlanders. Ik had hoger ingezat. Eerlijk gezegd, ik dacht dat het meer zou zijn. Maar nee, het is maar 18%. Heb je toch weer wat bijgeleerd zo op je donderdagochtend? Goedemorgen, Ellie Goulding zometeen. Ook Yoko komt eraan. En al lekker deze, de zomerhit van 2060. Als we terugkijken op de zomer, de bouwt aan nu bij Kiss FM. Dit is het

0: Jugal en Moving to the Sun bij Kiss FM met Miley Cyrus. Of Miley heet ze tegenwoordig. Miley zo meteen ook. Stromae komt eraan, net zoals Prospa, binnen nu in een half minuutje.
1: Gevonden.
2: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
3: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

of the world. Kiss FM. Zijn we allemaal een beetje bang voor, hè? In 2012 waren het toch van die Maya's of zo die bang waren dat de wereld zou vergaan. Nou, we bestaan nog steeds. In 1999 dacht natuurlijk ook iedereen, oké, nu is het voorbij. In het jaar 2000, dan gaan we allemaal dood. Maar niks was minder waar. We bestaan nog steeds. Door de Miley Cyrus bij Kiss FM met hits van Calvin Harris binnen nu in een aantal minuten. Dat is Strawberry.

Wat ik je nu laat horen is een liedje uit 1932 van Lou Stone. Die heet My Woman. En herken je het een beetje? Het is inderdaad precies dezelfde sample als Dua Lipa heel wat jaren later gebruikte in Love Again. En die hoor je nu bij Kiss.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Rijkswaterstaat neemt maatregelen voor de scheepvaart op de IJssel. Door de lage waterstand mogen schepen daar vanaf morgen tussen Zutphen en Westervoort alleen nog maar één kant op. Dat betekent dat sommigen wel honderden kilometers moeten omvaren. Nederland laat lasers ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden gehaald. Nu moet dat nog gebeuren met straaljagers of Patriot-raketten. Die kosten miljoenen euro's per stuk. Volgens het kabinet zijn laserwapens niet alleen goedkoper, maar ook snel. Ze zouden in één keer hele zwermen drones kunnen uitschakelen. Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen bedrijven voor cyberaanvallen die steeds vaker worden gedaan met AI. Het is voor hackers dan makkelijker om systemen binnen te dringen of phishingmails te sturen. Volgens de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD moeten bedrijven daarom veel meer doen aan cyberveiligheid. En door de grote verbouwing ligt het treinverkeer op Amsterdam Centraal volgende week zaterdag helemaal stil. Onder meer het beveiligingssysteem van het spoor wordt dan aangepakt. De zondag en maandag erna rijden er minder treinen en moet je vooral in de spits rekening houden met grote drukte. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en het blijft de hele dag zo. Het wordt 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Ferry Omen.
4: Hey, goedemorgen met Alesso zometeen. The Weeknd komt er ook aan. Eerst nu de one and only Teddy Swims. Dit is nu Mr. Know It All.

corn dogs verkopen. Weet je wat? Die, ja, ik vind het zelf ongelooflijk smerig. Van die dingen die je bij je kraampjes kan kopen in Amerika. Dat was het eerste baantje van Ryan Tedder. Inmiddels is dat niet meer nodig, gelukkig voor hem. One Republic, In Your Eyes met Alesso bij Kiss FM.

0: miles on it. Marvello, Miles on it, Kiss FM met Alex Warren zometeen. Speciaal voor, even kijken, Koen in de app. Die zegt, ik wil graag Alex Warren, want dat kan ik heel goed op de piano meespelen. Nou, die ga ik dan zometeen voor jou draaien. Net zoals muziek van Nicky Jam.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

Volgens mij blijven heel veel mensen Twitter zeggen. X, dat zeggen ze eigenlijk helemaal niet. Wist ik niet. Ik zeg ook dat, ja, ik zal het even op Twitter zetten. Althans, niet dat ik het gebruik, maar hebben wij ze van spreken. Je hoorde Nicky Jam en J Balvin en X bij Kiss FM. Niet geschreven over dat social media platform. Toen heet het gewoon nog Twitter. Dit is Cat.

Mojo en Lady bij Kiss FM. Mijn naam is Ferry. Zometeen na 12 uur veel plezier met de one and only Dimitris Kops. Verzoekjes, foto's, behalve hele vieze foto's, die vindt je niet zo leuk. Maar de rest mag je allemaal doorsturen via de Kiss WhatsApp 0800-1078. Laat je achter met Miles Smith, hoor je zometeen nog naar Miley Cyrus nu bij Kiss FM. Veel plezier met Midnight Sky. Yes, man.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Hullen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: KissFM News.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Door de lage waterstanden mogen schepen op de IJssel vanaf morgen tussen Zutphen en Westervoort maar één kant op varen. Volgens Rijkswaterstaat is de vaargul op veel plekken te ondiep en te smal. Schepen die vanuit Duitsland de IJssel op willen, moeten daardoor 300 kilometer omvaren. Noodzakelijk kwaad, zegt de binnenvaartsector. Er is in ons land weer iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. In totaal zijn er dit jaar 5 mensen overleden die besmet waren, maar dat wil niet zeggen dat het virus de doodsoorzaak is. Ook het aantal besmettingen neemt toe. Mensen kunnen het West-Nijl-virus krijgen door de beet van een besmette mug. De laatste armband die nog zoek is van de kunstroof in het Drents Museum is waarschijnlijk omgesmolten. Dat zegt kunstdetective Arthur Brandt in een podcast van NH Nieuws. Hij verwacht niet dat hij ooit nog wordt teruggevonden. De andere kunstwerken werden vlak voor de rechtszaak teruggegeven in ruil voor een lagere straf. En Max Verstappen is prima begonnen aan het Formule 1 weekend in Azerbeidzjan. Bij de eerste training reed hij de tweede tijd. Op het stratencircuit in de hoofdstad Baku was alleen George Russell van Mercedes sneller. Klassementsleider Kimi Antonelli had pech. Hij kon de training niet afmaken door rook in zijn auto. Het weer van Weer Online. Vrijdag blijft het vrij zonnig met hier en daar wat wolken. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. En tot zover het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
6: Hey, goedemiddag en welkom de KISS Lunch op je donderdag. Met zometeen B.O.B. en Bruno Mars. Ook somber en nu Max en Annie Grammer.
0: Your

B.O.B. en Bruno Mars, Nothing on You. Voor Lisette, die vroeg hem aan. Lisette uit Harderwijk, dankjewel voor je appie. Elke middag tussen 12 en 1. Lekker lunchen met op achtergrond je favoriete hits. Dit is de Kiss Lunch. Als je ook een plaat wil aanvragen, je bent welkom. Stuur een appje op 0800-1078. Kiss FM, Morgan Wallen, hoef je niet aan te vragen. Komt eraan naar Lost Frequencies.

Hoi Kiss FM, ik ben zo zenuwachtig. Morgen mijn eerste rijles. Maar ik ben al 24. Draai Shawn Mendes, Stitches. Groeten anoniempje. Kom je binnen via 0800 1078.

0: You're the I Love Life. Mijn naam is Dimitris.
1: Oh, so good to see you, Daddy.
0: Good to see you too. En omdat ik hier toch ben, kan ik ook even jouw favoriete hits draaien. Het is de Kiss Lunch. Tot aan 1 uur bepaal jij de muziek hier bij Kiss FM. Lekker lunchen met op de achtergrond je favoriete hits. Waar heb je zin in op donderdagmiddag? Stuur een appje naar 0800-1078. Voor Sergio, zometeen iets van Pharrell Williams. Oké, ga ik regelen. Ik ga iets draaien van Pharrell Williams. Ik ga het zo meteen bepalen welke, maar ja goed, alles van Pharrell is natuurlijk lekker. Hij is aan het lunchen op kantoor in Alkmaar, stuurt hij. Oké, werk ze. Carol G komt eraan en ook Harry Styles onderweg bij Kiss FM.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: is Kiss FM, mijn naam is Dimitris. Elke middag tussen 12 en 1, lekker lunchje. Eet smakelijk als je aan het lunchen bent. Met de Kiss Lunch bepaal jij ook nog eens welke muziek er op de achtergrond gedraaid wordt. Want ik kan alles voor je draaien. Stuur een appje naar 0800-1078. Dat heeft Sergio gedaan. Die is aan het werk in Alkmaar en die wou iets van Pharrell Williams horen.
1: Kiss Throwback. Kiss Throwback.
0: Nou, op deze plaat komt Pharrell Williams ook langs. Ja, Robin Thicke en Pharrell. We gaan terug in de tijd. Een heerlijke throwback. Blurred.

bent in de Kiss Lunch op je donderdag. Mijn naam is Dimitris. Wat wil jij horen tijdens het lunchen? Laat het me weten. Stuur een appje op 0800-1078. Dat is 0800-1078. Willem uit Heerenveen die stuurt... Hoi Dimitris, voor tijdens mijn lunch graag iets van Tiësto. Ik wil even de beuk erin gooien, want ik heb geen goed nieuws gekregen. Mijn reiskosten gaan niet omhoog. De baas wilde niet aan om 25 cent per kilometer te betalen. Ze mogen het wel. Ik krijg nu nog maar 19 cent per kilometer. Ja, gedoe joh. Met die inflatie is. Oké, verwerk het eventjes, want Tiësto is hier. We gaan even beuken met Tiësto bij Kiss FM. En Eva Max, dit is The Motto.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Kiss FM News. Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ook ons land moet tanken goedkoper maken, zeggen brancheverenigingen op sites van regionale kranten. Benzine en diesel worden steeds duurder en daarom heeft Duitsland de accijns tijdelijk verlaagd. Nederlandse pomphouders in de grensstreek zijn daar de dupe van, dus zou zo'n korting er ook bij ons moeten komen. Leerlingen van de middelbare school in Vlaardingen zijn vanochtend gefouilleerd, meldt Rijnmond. Er stonden agenten voor de deur met kogelvrije vesten vanwege een dreiging. Wat precies is niet bekend, maar de lessen konden gewoon doorgaan. De politie is nu weer weg, maar het onderzoek naar de dreiging loopt nog. Honderden Belgische militairen hebben zich verraden via Strava. Op de sportapp is te zien dat ze op zwaar bewaakte locaties zoals een NAVO-hoofdkwartier werken, meldt een Belgische krant. Dat valt bijvoorbeeld op te maken uit hun hardlooproutes. Vijanden kunnen die informatie gebruiken om ze te hacken of chanteren. En een meevaller voor wie graag speelt met squishy dumplings, de populaire balletjes waarin je kan knijpen. Ze zijn toch niet gevaarlijk voor de gezondheid. Er kwamen veel vragen over omdat bepaalde balletjes naar benzine ruiken. Toezichthouder NVWA heeft het onderzocht en zegt nu dat er bepaalde dampen vrijkomen, maar dat het veilig is. Het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met hier en daar wat stapelwolken. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Morgen ook zonnig en warm met 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
4: Yes, goedemiddag, zometeen Daddy Yankee. Con Calma komt eraan, ook Calvin Harris en nu Shanna Spyro.

Daddy Yankee voor het zonnige zomergevoel op donderdagmiddag. Con Calma bij Kiss FM. Zometeen hier een zangeres die is opgegroeid op een... Ja, laat het huidige kabinet van Nederland niet horen. Want dan, dan gunnen ze het haar niet meer op de radio. Ze is opgegroeid op een... Ik moet een beetje zachtjes praten, want dat is echt een verboden woord. Zeker in Nederland, want iedereen die zo'n ding heeft, die moet weg. Ze is opgegroeid op een boerderij. Daar zijn ze niet zo van in Den Haag, hoor. Want alle boeren moeten weg in Nederland. Maar zij is dus opgegroeid op een boerderij. En wie zij is, hoor je zo meteen bij Kiss. Ook Mel Smith komt eraan en dit is Olivia.

opgegroeid op de boerderie. Ja, ze komt van een boerderij. En ze heeft zich helemaal gefocust op de country muziek. Dat is helemaal in, hè, de country muziek. Chills in Texas, hier bij Kiss FM. Met onderweg Cheryl Cole, Fight for This Love als throwback zometeen. Na Jonas Blue.

0: Illusion van Dua Lipa bij Kiss FM. Het is zo eenvoudig. Wil je hits horen en weinig gelul, dan zet je gewoon Kiss FM aan. Ja, want wij hebben hits. En niet zo'n beetje ook. Somber zometeen. Homewrecker. Ook Bibi Rexha en Rita Ora. Binnen nu en een minuut hier bij Kiss.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Wat ga jij morgen doen?
7: Wielen in de achtbaan?
6: Aapjes kijken in de dierentuin?
7: Of lekker ontspannen in de sauna?
6: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Ritara met Anywhere. Hier bij Kiss FM. Als je me wil appen, kan dat op 0800-1078. Patrick stuurt een appje. Hij is aan het werk. Thuis. Hij moet werken voor twee. Want zijn collega is er niet en alles komt op zijn bordje. En of ik voor hem zo meteen somjeu kan draaien. Nou, werk ze, Patrick. Komt eraan naar Bruno Mars bij Kiss FM.

Even kijken naar links en naar rechts, want er kan een trein voorbij komen. Maar deze keer niet. Het was Train, de band Train Drive-By hier bij Kiss FM. Een hele goede middag, donderdagmiddag. En de hits hier van YouGel, Move Into The Sun, hoor je zometeen. Ook Ariana Grande komt eraan bij Kiss FM. Nou, Multicolor van Somjeu.

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Kiss FM News.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn twee mensen opgepakt voor een moord in Roermond. Er was van het weekend een schietpartij in een woonwijk en daarbij kwam een man om het leven. De verdachten hebben zich nu zelf bij de politie gemeld. Volgens de krant De Limburger zijn het een vader en zijn zoon. De Radboud Universiteit in Nijmegen geeft de Nationalistische Studentenvereniging geen plek meer op een introductiemarkt. De maatregel komt na een waarschuwing van veiligheidsdiensten deze week. De club zou zich naar buiten toe zachter presenteren, maar achter de schermen zouden leden er rechtsextremistische gedachten op nahouden. Brancheclubs willen dat het kabinet de accijns op diesel en benzine verlaagt, net als de Duitsers dat hebben gedaan. Daar wordt tanken tijdelijk 17 cent per liter goedkoper. De maatregel bij de buren betekent dat Nederlandse pomphouders in de grensstreek nog meer klanten kwijtraken, zeggen de brancheclubs. En Feyenoordspeler Zegial heeft het trainingskamp van Oranje verlaten. Hij zat al niet bij de selectie voor de wedstrijd vanavond tegen Duitsland en meldt zich tijdelijk bij Jong Oranje. Daar kunnen ze Zegial goed gebruiken voor de belangrijke wedstrijd morgen tegen Noorwegen. Die draait om plaatsing voor het EK. Het weer van Weer Online. Het is vandaag lekker nazomerweer met flink wat zon en sluierwolken. Het wordt 15 tot 20 graden. Ook morgen en in het weekend wordt het warm met veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de Kiss-app. Dimitris Kops.
7: Goedemiddag, Major Lazer staat voor je klaar. Ook zometeen Temper City, Self-Aware en nu Cat's Eye. Dit is Animal.
8: Kiss.

0: Major Lazer. En light it up hier bij Kiss FM. Ga je een beetje lekker op deze donderdagmiddag?
1: Het zweet zat in mijn bilmaat.
0: Ja, maar je moet je ook niet zo druk maken, joh. Je moet gewoon lekker die radio een tandje harder zetten. Gewoon lekker genieten van de hits hier bij Kiss. Want de hits zijn zo lekker. Rihanna en David Guetta hoor je zo meteen. En dit hier is Benson Boone.

de tijd met Rihanna bij Kiss FM. Je hoorde Diamonds. Weet je nog uit welk jaar die kwam? 2012. Ja, je had het goed. Een luchtgitaar voor jou. En Topic naar Teddy Swims.

0: You're the Stupid Song van Olivia Rodrigo. Hey, raadseltje. Het veiligste land ter wereld. Dat is niet Nederland. Dat kan ik al verklappen. Het veiligste land ter wereld is niet Nederland. Maar welk land is het wel? En welke bekende DJ komt er vandaan? Je komt erachter als je blijft luisteren naar Kiss FM. En ook Shakira, Ella Langley en Shanna Spyro hoor je zometeen.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

Ooit is die geboren, die Kygo, in Singapore. Piepklein landje onder Maleisië. En dat is het veiligste land ter wereld. Gigantische boetes staan erop, onrust stoken op straat. Sigaretten roken op straat kost gewoon $1000 daar, joh. Ongelooflijk. Hij is opgegroeid in Noorwegen. Kygo hoorde je met Save My Love, Kiss FM. Calvin Harris komt eraan naar Ella Langley, Houston, Texas. Just

Zit je klaar voor onze middagshow? Nou, ga er maar lekker voor zitten. Want hij komt eraan. Kiss and Ride. Zometeen hier met Duncan vanmiddag. Ik wens je veel plezier en ik ben er morgen weer om 12 uur.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Wat ga jij morgen doen?
6: Huilen in de achtbaan?
5: Aapjes kijken in de dierentuin?
6: Of lekker ontspannen in de sauna?
5: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: News. Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Afgelopen zondag werd in Roermond iemand op straat doodgeschoten en de politie heeft nu twee mannen daarvoor opgepakt. Ze hadden zichzelf op het bureau gemeld. Volgens Limburgse media zijn de twee verdachten een vader en zijn zoon. Ze zitten in volledige beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Festivals en andere evenementen zijn bang dat het steeds lastiger wordt om iets te organiseren. En daarom hebben ze hun klachten bij de Tweede Kamer neergelegd. Ze hebben te maken met stijgende loonkosten en zelfs met stikstofregels. Straks moet je auto's gaan verbieden, zegt iemand van de Zwarte Cross. De Radboud Universiteit in Nijmegen geeft de nationalistische studentenvereniging geen plek meer op hun introductiemarkt. De maatregel komt na een waarschuwing van veiligheidsdiensten deze week. De club zou zich naar buiten toe zachter presenteren, maar achter de schermen zouden leden er rechtsextremistische gedachten op nahouden. Ondanks een verbod van de rechter heeft president Trump toch een journalist de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Een verslaggever van nieuwsorganisatie Politico heeft zijn perskaart in moeten leveren. Omdat Trump het niet eens was met de berichtgeving van sommige journalisten, mochten ze niet meer het Witte Huis in, maar een rechter greep in. Dan het weer van Weer Online. Aan het eind van de middag is het vrij zonnig en neemt de noordwestenwind verder af. Vannacht wordt het 6 tot 12 graden. Morgen schijnt volop de zon en wordt het 20 tot lokaal 24 graden. En dat was AP Nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

dadelijk een zomerse sfeer met Alvaro Soler en La Cintura. Ja, die zomerse sfeer heeft Luc wel. Die hoor je normaal met Kiss & Ride, maar die heeft lekker vakantie. Oh, ik benijd hem. Duncan hier met de hits van Kiss, Summer.

0: die vriendelijke Belg Lost Frequencies. Leef het al op Kiss. Met zometeen Stella Lefty, Huntrex onderweg. En een DJ-duo dat vroeger gewoon rockmuziek maakte. Maar ja, dat scoorde niet, dus zijn ze toch maar DJ's geworden. Wie dat zijn, hoor je zometeen.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

en Golden op Kiss. Daarvoor Stella Lefty en het DJ-duo uit Parijs... dat vroeger gewoon een rockbeentje had... vol scheurende gitaren, wilde lange haren. Jawel hoor, daar waren ze, maar dat bleek toch niet helemaal leuk te zijn. En dus dachten ze, weet je wat, we gaan DJ's worden. En voilà, om maar in het Frans te blijven. Daar waren ze, Offenbach, Miles Away op Kiss FM. Kiss hoor je met nieuwe muziek, met de hits van nu... en af en toe zo'n track uit het verleden die je stiekem een beetje vergeten was... maar die oh zo fijn is om te horen. Dat doen we bij de Kiss Throwbacks. En dit is daar eentje van. Black Eyed Peas hoor je nu op Kiss.

0: Kiss FM, your hit music station. Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De politie heeft een jongen van 17 uit Schiedam aangehouden omdat hij een school in Vlaardingen zou hebben bedreigd. Vanmorgen waren er veel agenten bij de school die volgens de regionale omroep leerlingen zouden hebben gefouilleerd. Wat de dreiging precies was, is niet bekend. Festivals en evenementenlocaties hebben de Kamer gewaarschuwd dat het steeds lastiger wordt iets te organiseren. Zo loopt de Zwarte Cross tegen stikstofregels aan. De uitstoot wordt berekend over een heel jaar, maar de cross duurt maar zo'n 3 weken. Misschien moeten we komen met de auto verbieden, zegt de organisatie. Opnieuw heeft president Trump journalisten in het Witte Huis geweigerd, terwijl een rechter nog had bepaald dat hij dat niet mocht doen. Verslaggevers van Politico, MS Now en CNN kwamen er niet in. Ze verspreiden nepnieuws, vindt Trump. Hij had ze al eerder de toegang geweigerd, maar een rechter zette daar een streep door. Max Verstappen heeft in de tweede training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan de derde tijd gereden. George Russell ging in zijn Mercedes als snelste over het stratencircuit. Kimi Antonelli zat er vlak achter. De training lag nog even stil na een crash van Arvid Lindblad. En ook Max ging nog even van de baan. Dan het weer van Weer Online. De komende uren steeds minder wind en vanavond blijft het droog. Vannacht kan er lokaal mist ontstaan. Morgen volop zon en 20 tot 24 graden. En dat was het AP Nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: Ray, Where Is My Husband? Dit is Kiss. En denk eens even na, ben jij echt meer een vaderskindje of toch een moederskindje? Dat laatste is absoluut de artiest die je zo meteen gaat horen. Het moederskindje des moederskindjes hoor je zo meteen op Kiss.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdekdeschoonmaak.nl.
4: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
5: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
6: Wat ga jij morgen doen?
7: Vullen in de achtbaan?
6: Aapjes kijken in de dierentuin?
7: Of lekker ontspannen in de sauna?
6: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

van wie hou jij het meest? Toch van je vrienden of vriendin? Of misschien wel van je ouders? Let Me Love You, DJ Snake en Justin Bieber op Kiss. Ja, ik kan het me zo voorstellen. Ik hou ook heel veel van mijn ouders. Maar het is nou niet zo dat ik zeg, nou, ik kies voor mijn vader of moeder, want die stijgt er bovenuit. Sommige mensen hebben dat wel. En Jonas Blue al helemaal. Hij houdt zo erg van zijn moeder dat hij zijn eerste, allereerste track ooit aan zijn moeder heeft opgedragen. Want dat was haar favoriete track. Fast Car. I'm the

KISFM. Je vindt ons ook op TikTok, op Instagram en online via kisfm.nl. Zo hoef je ons nooit te missen, ook niet via de KISFM app. Zijn we gewoon via bereikbaar en hoef je niks te missen van je favoriete hits in de middag. Miles Smith en Niall Horan zometeen naar X-Tip.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen is een jongen van 17 aangehouden. Hij komt uit Schiedam. Wat hij precies zou hebben gedaan is niet bekend. Er waren flink wat agenten bij de school vanmorgen. En volgens regiozender Rijnmond zijn er leerlingen gefouilleerd. De oppositiepartijen denken dat justitieminister Van Weel een lastige avond gaat krijgen. Hij moet in de Tweede Kamer uitleggen waarom duizenden aangiftes en meldingen van zware misdrijven niet zijn opgepakt door de politie. De coalitie heeft geen meerderheid, dus de hele oppositie kan Van Weel wegsturen met een motie. Het Witte Huis heeft opnieuw journalisten tegengehouden van onder meer CNN. Vorige week gebeurde dat ook al. President Trump zei dat ze nepnieuws verkopen. Een rechter bepaalde dat ze gewoon naar binnen moeten kunnen, maar toch werden ze weer geweigerd. De media stappen nu opnieuw naar de rechter. Max Verstappen is best tevreden over de eerste twee trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. We hebben wat dingen aan de auto veranderd en die pakte goed uit, zei hij. Het was best een goede dag. Bij de trainingen reed Max de tweede en derde tijd. De race in Baku is op zaterdag en niet op zondag vanwege een herdenkingsdag. Dan het weer van Weer Online. De komende uren steeds minder wind en vanavond blijft het droog. Vannacht kan er lokaal wat mist ontstaan. Morgen volop zon en 20 tot 24 graden. En dat was DAP Nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
6: Ja, het stipje aan de horizon wordt steeds groter. Het is het weekend dat dichterbij komt. Je hebt de donderdagavond al bijna bereikt. Dit is Kiss FM. Met Bibi Rexha, New Religion.
0: Kiss FM. Your hit music station.

Heb je dat soms ook? Een spijt van dingen die je hebt gedaan? Spijt van dingen die eruit vloepen? Of hè, eerste instantie gedachtes die je maar meteen uitvoert?

0: van. Hoe noemen collega's jou en je vrienden? Is dat gewoon bij je voornaam of is het toch bij de achternaam zoals bij mij? Hey, Verus! Ik maak weinig mee dat mijn voornaam wordt gebruikt. Dat is Duncan trouwens, mag je wel gewoon gebruiken. Bij de artiest die je zo meteen gaat horen is dat niet anders. Hij werd als een wiskundeleraar stevast bij zijn achternaam aangesproken. En hij is een Duitser, dus dat zal nogal heftig zijn overgekomen. En hij dacht, weet je wat, die voornaam van mij kun je vergeten. Dan neem ik die achternaam ook gewoon als artiestennaam. Wie dat is, hoor je zo.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Hij was niet zo goed met de stelling van Pythagoras. En dan werd zijn leraar weer boos tijdens wiskunde. En riep hij topic door de klas. Dat was zijn achternaam en nu zijn artiestennaam. Jorde,

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Wat ga jij morgen doen? Huilen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal. Kiss FM News.
2: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er moet een duidelijker verbod op camerabrillen komen, vindt de Tweede Kamer. Want met de huidige regels redden we het niet. Voor het kabinet hoeven er geen extra regels te komen. De privacy wordt al op andere manieren beschermd, zegt het kabinet. Dat kan wel zijn, zegt de Kamer, maar als zoveel mensen de regels overtreden, moeten er strengere maatregelen komen. Jan G., van wie de boerderij in Overasselt werd aangevallen door een drugsbende, wordt overgeleverd aan ons land. Dat gaat binnen enkele dagen gebeuren, schrijft de Telegraaf. Nadat de zwaar bewapende bende de lijfwacht van Jan G. had doodgeschoten, vluchtte hij naar Duitsland. Hij wordt verdacht van cocaïnesmokkel. De politie heeft iemand opgepakt voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen. Het gaat om een jongen van 17. Wat hij precies zou hebben gedaan is niet bekend. Vanmorgen stond er veel politie bij de school. Regiozender Rijnmond zegt dat er leerlingen zijn gefouilleerd. Amerikaanse media, waaronder CNN, eisen in een spoedzitting bij de rechter om toegang tot het Witte Huis. President Trump wil ze er niet meer zien, maar de rechter had eerder bepaald dat ze gewoon naar binnen mochten. Dat lukte vanochtend niet, want hun pasjes werkten niet. Dan het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en vannacht is het behoorlijk fris. Lokaal ontstaat nevel of mist. Morgen een zonnige dag bij 20 tot lokaal 24 graden. En dat was de AP-nieuws.
3: In heel Nederland op DAB+.

Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl. Meer woonruimte.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Journalisten van CNN en MS Now, die eerder vandaag het Witte Huis niet in mochten, mogen toch weer naar binnen. Dat heeft de perschef bekendgemaakt. President Trump had eerder een aantal journalisten uit het Witte Huis verbannen omdat ze nepnieuws zouden verspreiden. Een rechter maakte een eind aan dat verbod. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel konden 's nachts terecht in Warfum en Zuidwolde, maar die 100 plekken zijn nu ook vol. En als dat zo blijft, zullen vluchtelingen in Ter Apel buiten moeten slapen. Vanavond is dat nog niet het geval, omdat voor iedereen een plekje is gevonden. Voor het eerst in jaren heeft de Nederlandse premier gesproken met een Iraanse leider. Bij de VN in New York ontmoette premier Jette de president van Iran, Pezeshkian. Ze bespraken de oorlog tussen Iran en de VS en ook uitte de premier zijn ongenoegen over vermoedelijke Iraanse liquidaties in Nederland. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de regels voor camerabrillen aanscherpt. Ze mogen eigenlijk alleen privé worden gebruikt, maar sommigen gaan veel verder. Pro zegt tegen de NOS dat er veel onrust is en dat het verbod moet worden uitgebreid. Het kabinet zegt dat er al genoeg regels zijn over het maken en delen van videobeelden. Dan het weer van Weer Online. Vanavond droog en weinig wind. Vannacht koud, op sommige plekken maar 4 graden. Morgen begint fris, maar in de middag wordt het overal zeker 20 graden. In Zeeuws-Vlaanderen zelfs 24. En dat was het AP Nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM.

0: soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
1: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl. En lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
4: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, begint straks aan zijn eerste interland. En in zijn opstelling zijn weinig verrassingen, vergeleken met de laatste WK-wedstrijd. Tijani Reinders en Quinten Timber staan in de basis. Zij vervangen Nathan Aké, die op de bank zit, en ook de geblesseerde Frenkie de Jong. De wedstrijd in de Nations League is tegen Duitsland. Bij het gemeentehuis in Terneuzen staan tientallen mensen te protesteren tegen de komst van asielzoekers. Het plan is om er maximaal 200 op te vangen in een oud pand van een postorderbedrijf. Vanavond praat de gemeenteraad van Terneuzen erover. Het vorige college was tegen het AZC, reden voor de burgemeester om op te stappen. 3 maanden cel voor een man die in Blokzijl 1000 liter brandstof heeft gestolen. Regiozender Oost schrijft dat de man bij een tankstation een slot openbrak en de benzine in een speciale container achterin zijn busje liet lopen. De politie had hem door en bij een achtervolging reed hij 190 waar je 80 mag. De eergisteren overleden schrijver Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel gewonnen. De prijs voor het beste kinderboek van het jaar. Het boek heet Maantje verhuist de zee. Kuiper kreeg de griffel op zijn ziekbed in bijzijn van zijn vrouw en uitgever. Hij werd ook verrast door zijn kleinkinderen. Dan het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgenmiddag is het zonnig bij 20 tot 24 graden. En dat was AP Nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? Incontro is dé app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.

Kiss FM, your hit music station. Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Het kabinet neemt binnenkort een besluit of naast cremeren en begraven ook resomatie mogelijk wordt. Dat heeft RTL gehoord. Resomatie is het laten oplossen van een lichaam in een vloeistof. De Gezondheidsraad vindt het veilig, waardig en duurzaam. De Eerste en Tweede Kamer moeten er nog wel over stemmen. Justitieminister Van Wil had veel duidelijker moeten zijn met zijn uitspraken over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het CDA zei in een Kamerdebat dat Van Wil zo ruis heeft veroorzaakt. De minister zei dat veel zaken bleven liggen omdat het meldingen waren en geen aangifte. Maar dat bleek niet te kloppen. Commotie bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn speech wilde beginnen, liepen tientallen diplomaten de zaal uit. Vorig jaar gebeurde hetzelfde. Voordat Netanyahu aan zijn speech begon, noemde hij de weglopers morele lafaards. En de supporters van het Nederlands elftal hebben de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez warm ontvangen. In de arena hing een gigantisch spandoek met zijn afbeelding erop en de tekst Xavi, welkom. Hij begon de wedstrijd tegen Duitsland met een opstelling die lijkt op de laatste WK-wedstrijd. Alleen Reinders en Quinten Timber waren nieuw in de basis. Dan het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgenmiddag is het zonnig en dan wordt het 20 tot 24 graden. En dat was AP Nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+. In de

0: in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? Incontro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Kiss FM News.
3: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. In het Gelderse dorp Kester is geprotesteerd tegen de mogelijke komst van een AZC. Er waren een paar honderd mensen. De ME hield er een paar aan toen er vuurwerk werd afgestoken. Vorige week was er een anti-AZC-protest in Opheusden, daar in de buurt, en werden 14 mensen gearresteerd. Wie is overleden kan straks niet alleen begraven of gecremeerd worden, maar ook opgelost worden in een vloeistof, oftewel resomeren. Daar wordt al jaren over gepraat en volgens RTL gaat de ministerraad er binnenkort toestemming voor geven. Resomeren is duurzamer, omdat er veel minder elektriciteit en gas wordt gebruikt. Joden voelen zich volgens de Israëlische premier Netanyahu niet veilig in New York sinds de komst van burgemeester Mamdani. In een toespraak bij de VN stelde hij dat Mamdani heult met sympathisanten van Hamas. Volgens Netanyahu doet Mamdani te weinig om geweld tegen Joden af te keuren. Wat Amerika kan, moeten wij ook kunnen, zullen ze in Canada gedacht hebben. En daarom krijgt een straat in de hoofdstad Ottawa een nieuwe naam. Die heet nu nog Trump Avenue, maar wat het dan wel wordt, is nog niet bekend. Het zit de Canadezen niet lekker dat Trump onlangs een van hun meren, Lake Ontario, omdoopte tot Lake America. Dan het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen een zonnige dag met in de middag 20 tot 24 graden. En dat was AP Nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
2: Kiss FM News.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Justitieminister Van Wil heeft sorry gezegd voor zijn opmerkingen over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het leek erop dat hij het niet serieus nam, maar dat was niet de bedoeling, zei hij. Hij wilde alleen duidelijk maken dat aangiftes niet zomaar in een map verdwijnen zonder er goed naar te kijken. In Delft zijn vanavond honderden mensen de fiets opgestapt om te protesteren tegen onveiligheid op straat. Aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in de buurt. Studenten organiseerden de actie en vonden de opkomst verrassend groot. Jong en oud fietste mee. Het is zo goed als zeker dat in Katwijk een miljardenfabriek van een grote Amerikaanse farmaceut komt te staan. Een meerderheid in de gemeenteraad is voor, bleek vanavond. Volgende week valt het definitieve besluit voor de vergunning. De fabriek gaat dik 2,5 miljard euro kosten. Er worden diabetes en afslankpillen gemaakt. En het Nederlands elftal is het nieuwe seizoen in de Nations League begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland. In de eerste helft werd de Nederlandse goal nog afgekeurd, maar in blessuretijd telde een doelpunt van Cody Gakpo wel. Spits Brian Brobbey viel nog voor rust uit met een blessure. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer van Weer Online? Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de...

0: 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Lembuk, absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen. Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdforhem.nl. Back to work.

0: even.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen. Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
8: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een demonstratie in het Gelderse Kersteren zijn 7 mensen aangehouden. 3 omdat ze zich verzetten tegen de politie en de rest vanwege vuurwerk. Er werd geprotesteerd tegen de komst van een AZC in het dorp. Vorige week werd bij Opheusden in dezelfde gemeente ook gedemonstreerd. Toen werden 14 mensen opgepakt. In het Brabantse Hultum, vlakbij Tilburg, kreeg een man vanavond last van klachten toen hij vaten had gevonden in een oud drugslab, meldt Omroep Brabant. Het ging mis toen er een vat omviel en er een onbekende damp vrij kwam. Het drugslab werd 3 jaar geleden al weggehaald, maar het is niet bekend of de vaten nog daarvan waren. Honderden mensen fietsten vanavond in Delft mee in een protest tegen onveiligheid op straat. De aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied vlakbij Delft. De optocht werd georganiseerd door een groep studenten. Ze vonden de opkomst verrassend groot en jong en oud fietsten mee. En in Canada is afgelopen weekend een aanslag op een synagoge voorkomen, zei de politie vandaag. Een oud militair bestormde het gebouw met meerdere wapens, veel munitie en een brandbare stof. Hij schoot op agenten en riep dat ze dood zouden gaan voor de Joden. De man werd neergeschoten en overleed maandag in het ziekenhuis. Het weer van Weer Online? Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal kans op mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Bij het hoofdkantoor van de VN in New York zijn 30 mensen opgepakt die op straat demonstreerden tegen premier Netanyahu van Israël. Er waren ook beroemdheden bij, zoals acteurs en politici. Netanyahu verdedigde in New York het optreden van Israël in Gaza. Tientallen mensen verlieten toen ook de vergaderzaal uit protest. Justitieminister Van Wil is nog een keer door het stof gegaan om zijn uitspraken over ernstige misdrijven. Hij bood al excuses aan voor een ongelukkige woordkeuze over aangiftes die bleven liggen. Nu zegt hij ook dat de Kamer terecht boos was omdat ze zich misleid voelde. Dat was nooit zijn bedoeling en had ook niet mogen gebeuren. Een demonstratie tegen de komst van een AZC in het Gelderse Kesteren is uit de hand gelopen. De politie moest ingrijpen en heeft 7 mensen opgepakt. 4 aanhoudingen hadden te maken met vuurwerk. Vorige week ging het binnen dezelfde gemeente ook al mis in Opheusden. Toen werden 14 mensen aangehouden. En bondscoach Xavi gaat een vervanger oproepen voor Brian Brobbey, die tegen Duitsland geblesseerd uitviel. Wie dat wordt, weet de bondscoach nog niet, zei hij op de persconferentie. Donnyel Malen en Justin Kluivert zitten geblesseerd thuis. En Memphis Depay en Wout Weghorst werden niet opgeroepen. Het weer van Weer Online? Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden, met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.